Het rosa kuit printen, de heinke beij. Dan trouwt het wie immer, je het natron erbij. Het vuur nemen nies, onder schenk schlürfen sekt. Die 400 Häbscher, ja die sind längst schon